0: tehniski jachtroks. DJ's op partijen zit voor drummer bij Smering. Easy, bang bang, gaat echt door Alfred. Jan Stiebels er stromig. Kaut Kailer palaid vaļā un medī blauka ar mierpīpi.
1: Mēs esam grupa Kaut Kail.
2: Mēs esam ļoti jautri.
3: Prātā.
1: Tu klausies Radio SVH LV.

0: Isia, zie je de zwanen? Is hij zie je de nevaru? Nu het even zou zijn schoks. Laik als toen hij paliet, beslap lok je manier.
1: Nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.